country klassiekers. Line dance muziek. Maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Karen Steeneke.
1: Hier John Schetsen.
2: Dit is van Sandra Mooij.
3: Dit is Wim Poolsing.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Amber Joanne.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
5: Ja.
8: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.
10: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

Iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.

0: Hi, this is Tia McGrath. From the Netherlands to Nashville, Tennessee, and everywhere in between, you're listening to Crossroads Country Radio.
1: 32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.

24 uur per dag en 7 dagen in de week. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

0: in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.
1: Hey. Yeah? Tell them that story you were telling me.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio.

En het is altijd spannend en het gaat altijd goed. Totdat we erover gaan hebben in de kleedkamer. Hey, Guido, hartstikke lekker. Ik heb dus, het begin van het jaar is er een nieuwe album verschenen. Ruud Hermans sings the hits of Bobby Bear. Prachtige muzikant. Ik weet nog toen ik 11 jaar was. Toen ik 11 jaar had je, dat was in 1960, 61, had je op de Nederlandse televisie. Ik denk we hadden nog één net. En dan had je af en toe televisieuitzendingen met Bobby Bear, Jim Reeves, Anita Kerr singers. En ik ben toen op Bear verliefd geworden op zijn muziek. En dan zie je dat je 40 jaar later, zo oud zijn we al, een album met Bear liedjes gaat doen. Dit is Abilene.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country? Of misschien wel een line dance voor op je country boots? Je hoort het allemaal in Country Moods. Presentatie André van Overhagen.

vragen. Ik zeg wel een welgemeend goedemorgen. Fijn dat u weer allemaal afgestemd bent op Crossroads Country Radio. En in het bijzonder in Country Moods. Ik moet even kijken, want ik heb een beetje het idee dat mijn microfoon een beetje zacht staat. Dus ik open even een veldje hier en ik zet even een opname aan. Ja, ik zie het al. Kijk, even een knopje ietsje harder zetten. Kijk, zo kom ik bij u de huiskamer binnen. Dat gaat denk ik een stukje beter. Ja. Oh ja, ik weet al hoe dat komt. Want ik was van de week even aan het karaoke. Wat liedjes aan het zingen. Met een beetje orkestband eronder. Ja, beetje uit je plaat gaan, uit je dak gaan en noem het maar op. Maar in ieder geval fijn dat u afgestemd bent op Crossroads Country Radio. Ik ga u meenemen naar de klok van 12 uur. En dat doe ik met heel veel leuke muziek. Natuurlijk hebben we weer een dubbeldraai. En gelukkig ook drie nummers met één overeenkomst. Want jongens, het is hier een gemodder met dat e-mailaccount van info@crossroadscountryradio. Ik heb mijn noodaccount aangemaakt op Gmail. Maar goed, daar ga ik van de week wel eens even mee aan de slag. Door mijn provider even te bellen. Want hier betalen we natuurlijk niet zoveel geld voor. Ja, we hebben natuurlijk ook de country verjaardagen. En de opening was van de Traveling Wilburys. Kent wel dat clubje, hè? Met die waaronder Roy Orbison in de band zat. Klaar heb ik staan, een niet alledaagse duo. Want ik weet eigenlijk niet of zij meer samen gedaan hebben. Ik heb het over Josh Turner en Trisha Yearwood. Ik heb ze hier samen in Another Try

u kent het waarschijnlijk van een hele andere zanger, een hele andere groep. En wanneer ik me niet vergis was dat de formatie Smokey. Die hadden er in de 70 jaren een hitje mee. Maar u hoorde de Needles and Pins in de uitvoering van Mink DeVille, of Willie DeVille, hoe u hem noemen wilt. Ga eens even kijken, want volgens mij was er nog iemand die dat nummer heeft vertolkt. Nou zit niet de hele popgeschiedenis in mijn hoofd. Ik draai natuurlijk al wel wat jaartjes mee. En gisteren toevallig nog verteld dat ik ben begonnen bij de ziekenomroep. Als jockey van 14 jaar. En zo moest ik langs de bedden om verzoekjes op te halen voor de ziekenomroep. En dan later de singeltjes erbij zoeken. En ja, daar bouw je toch een bepaalde muziekkennis mee op. Maar ook die bijzondere nummers, hè? Zoals de Zuiderzeeballade en de Postkoets en al dat. Wat dat werd in die tijd natuurlijk aangevraagd. Maar ik heb het er inmiddels bij gepakt. Smokey inderdaad. Maar als het goed is, is het van origine van The Surges. Ook zo'n band uit de 60e jaren. En die hadden er in 64 een hitje mee. Nou, zijn we weer helemaal bijgepraat. Gaan we naar het eerste verzoekje van vandaag. Die komt af van Jan Hecht. En Jan heeft weer een prachtig juweeltje uitgezocht. Een prachtig nummer van Emmy Lou Harris. We gaan luisteren naar The Blue Kentucky Girl.

0: prachtig weer, hè? Zo'n klassieke country track van Keith Whitley. Does fart whatever cross your mind? Eens even kijken, wij gaan naar de maandartiest. En in verband met de zomervakantie hebben we zowel voor juli als augustus als zijnde de maandartiest Martina McBride. Ook vandaag weer van haar drie nummers in het programma. Ieder uur één. En de eerste die ik klaar heb staan is Beyond the Blue. Dames en heren, hier is Martina McBride.
1: Dit is de maandartiest op Crossroads Country Radio.

gezong van de Eagles terug te vinden op hun album Hotel California uit 1976. U hoorde Try and Love Again. En over liefde gesproken. Hier zijn Nancy Sinatra en Lee Hazelwood. Ladybird.

Tracy Montana Rose met Over You. Op portie 3. Ja, zit u lekker te luisteren en u denkt bij uzelf van... Nou, ik zou dat wel eens willen horen. Schroom dan niet om even een WhatsAppje te sturen. Dat icoontje vindt u in onze verzoeksysteem. Kunt u zo'n berichtje sturen naar de studio van Crossroads Country Radio. Of u vult gewoon iets in het verzoeksysteem. En als dat echt niet gaat, kunt u nog de e-mail proberen. Als die doet, of het contactformulier op de website. Meerdere wegen. En eventueel kunt u ook Messenger gebruiken. Dus u bent van harte welkom om uw verzoekje door te geven. Hier aan de studio van Crossroads Country Radio. Intussen gaan wij terug in de tijd. In de Nederlandse pop. Schuine streep, beetje country, beetje rocktijd. Want in die genres begaf deze benaderde zanger zich. Die luisterde naar de artiestennaam Albert West. Ik heb hem hier met Tell Laura. I love her.

0: Ja, Tellora, I Love Her. Grote hit natuurlijk van deze Albert West in de jaren van weleer. En ik had het nog niet gezegd, of er kwam een verzoekje in de verzoekenlijst in het reguliere verzoeksysteem, dat u kunt vinden wanneer u naar de website gaat en bovenaan in het menu op verzoek klikt. Daar kunt u kiezen of u met de laptop of met de desktop zit. Dan moet u voor desktop kiezen. Maar u kunt ook een versie krijgen via de mobiele telefoon. Want dat heeft weer met de grootte van de site te maken, geloof ik. Maar in ieder geval kreeg ik een verzoekje van Jan en Gonnie. Jan en Gonnie Pastoor. Die wilden graag Kris Kristofferson horen. Met Good Morning John. Nou, ik heb hem opgezocht. Speciaal voor jullie.
1: Good morning John.

0: zo lijndansen, knijteren van een hit. U hoorde Tracy Bird met You Lie to Me.
1: Ieper de Piep, welke country-artiesten waren er jarig deze week?
0: Ga eens even kijken. Dat begon natuurlijk nog in juli, want we hebben de... We zijn van juli overgegaan naar augustus. Maar ik lees hier op 30 juli Neil McCoy. Op 31 juli Bonnie Brown en Heather Miles en Zac Brown. Dan gaan we naar 1 augustus, daar staat niemand. 2 augustus Becky Isaac, Hank Corran en Rod Brasfeld. 3 augustus Gordon Stoker en Randy Scruggs. En 4 augustus James Blackwood en Scott Stoneman. En dan hebben we nog op 5 augustus Hal Durnham, Sammy Smith, Terry Clark en Vern Gosdin. Ik heb er nog eentje uit juli gepakt, van de 31ste om precies te zijn. Toen was ze Heather Miles jarig van haar gelijknamige album. Zeg ik dat goed? Ja, het album The Wind draai ik, het prachtige titelsong The Wind. Hier is Heather Miles. Allen van harte gefeliciteerd.

een zangeres die nog een beetje aan het begin staat van haar carrière en luistert naar de naam Hadley Isabella. U gaat haar horen hier met haar eerste single, Something Tells Me.

Ja, prachtig. De Everly Brothers. En u hoorde ze hier met een wing of een nightingale. We gaan even naar een interviewtje. Een interview van Waylon in het blad Linda. Iedereen weet dat Waylon een groot liefhebber is van de countrymuziek. Willem Bijkerk heeft zijn artiestennaam niet voor niks te danken aan zijn countrylegende Waylon Jennings. Maar welke countryartiest moet je volgens Waylon nu in de gaten houden? Nou, zegt hij, dat is Ella Langley. Zij brengt echte bewegingen op gang en dat is te gek. Elke generatie kent artiesten die doorbreken in een country genre op vrouwelijke countrysterren. In de jaren 70 was dat Dolly Parton. In de jaren 90 was de wereld dol op Shania Twain. In de jaren zero's stonden in het teken van het succes van Taylor Swift. En daarna alleen maar verder groeide. Wie nu aan de vooravond van een grote doorbraak staat, daar heeft Waylon wel een idee over. Op dit moment ben ik behoorlijk fan van Ella Langley, zegt hij. Zij brengt echt een beweging op gang die te gek is. Hij doelt op het feit dat Ella Langley op dit moment een grote zomerhit scoort met Chosen Texas. Dat nummer stond wekenlang op de eerste plaats in de Amerikaanse hitlijsten. Wereldwijd stond het bovendien in de top 20 van de meest gestreamde nummers op Spotify deze zomer. Het is jammer dat het heel Amerikaans is. In bijna al haar nummers zingt ze over de steden in de Verenigde Staten. Daardoor staat het in Nederland nog niet echt aan. Dat wordt hier nog niet zo goed begrepen. Nou, ik kan jullie vertellen. Ik heb ze al op NPO Radio 2 gehoord. En nog meer Nederlandse radiozenders. Dus even kijken, heb ik hem harder zo bij staan? Ja. Nou, laten we die dan maar pakken. Als toch haar allergrootste hit is.

Ja, zo hebben we de tweede keer de maandartiesten voorbij horen komen. Welke natuurlijk Martina McBride is. U hoort het, mijn stem laat het een beetje afweten. U hoorde Pick Me Up On Your Way Down. Gaan we eens even kijken wat we nu gaan draaien. Want ik moet zeggen, het is vrij stilletjes in de verzoeklijst. Mocht u wat willen horen, u bent natuurlijk van harte uitgenodigd. Maar is dat niet het geval, dan pluk ik zelf nummers uit het lijstje welke ik samen heb gesteld. En daar staat onder andere Nathan Carter in met How Could I Love Her So Much?

Martin Carter hier op Crossroads Country Radio. How could I love her so much? Ja, hoe kan dat nou? Nou, ik denk dat dat met een vonkje te maken heeft. En met bepaalde energie. En elkaar in de ogen kijken. Maar goed. Ik kreeg een WhatsAppje via Wilma van het Country Team KMW. Goedemorgen André. Verzoekplaatje van Kees deze keer. Die bekende polka van Piet Hill. Ja, zegt Kees. André weet wel welke ik bedoel, zegt Kees. We zijn nog een beetje moe van het gebeuren in Zoutelanden. Want daar hebben ze wat optredens gegeven, lijndemonstraties. En daar waren Anna McRose met man aanwezig. Nou, dat is weer een groot feestje daar in Zeeland. Nou moet ik zeggen, Kees, Pieter Hill had meerdere polka's. Maar ik heb maar de polka erbij gepakt die aan zijn naam gelinkt is. De Pieter Polka. Ik hoop dat hij goed is.

0: Yes, there's more pretty girls than one.
1: Oh, die ondeugende Glen Campbell met There's More Pretty Girls Than One. Ja, poefoei toch.
2: Dit is het weerbericht op Crossroads Country Radio met André van Overhagen.
1: Het wordt zeer warm zomerweer met vanmiddag maximaal van 24 tot lokaal 30 graden. De zon schijnt, er zijn enkele wolkenvelden. De komende dagen wordt het snikheet met maxima ruimschoots boven de 30 graden. Dinsdag kunnen in de benauwde en vochtige lucht enkele onweersbuien ontstaan. Vanaf woensdag is het een aantal dagen minder warm, maar wel aangenaam zomerweer. Dan slaan we maar gelijk een paar dagen over. Gaan we naar de woensdag toe voor de mensen in de herhaling. Woensdag blijft het overwegend droog met ruimte voor de zon en stapelwolken in het binnenland. De wind draait naar het zuidwesten en voert een beduidend minder hete luchtstroom aan. Met 24 graden in het noordwesten tot lokaal 30 graden in het zuidoosten voelt het voor veel mensen dan een stuk aangenamer aan. Op donderdag komt het kwik nog fractie lager uit. De middagtemperatuur ligt tussen de 21 graden in de kop van Noord-Holland, 23 graden in het midden en 25 graden in het zuidoosten. Opnieuw is er ruimte voor zonnige perioden. Zijn er stapelwolken en gedurende de middag maakt het noordwesten kans op een enkele bui. De dagen daarna ligt het kwik vaak tussen de 21 tot 25 graden, waarbij de hoogste waarden in het zuidoosten uitkomen. Op vrijdag kan er een licht buitje vallen, maar voor de rest blijft het overwegend droog en vrij zonnig zomerweer. De warme luchtsoort in het centrale deel van Europa blijft in onze buurt en weet ook ons na het weekend mogelijk weer te bereiken. Waarschijnlijk staat vanaf dan weer een reeks zomerse dagen te wachten. Wauw.

dan gaan we over naar een item in dit programma. Wat de naam draagt. Drie nummers met één overeenkomst.

alleen even het mailtje erbij zoeken van Han. Ja, daar hebben we. Hierbij weer drie songs. Met deze keer het woord bridge. Wist je dat de artiest van de maand Martina McBride ook een mooi duet heeft gemaakt samen met Alan Jackson? Never Loved Before, Alan Jackson met Martina McBride. Nou, die kunnen we dan volgende week even in de lijst zetten als maandartiest. En dan gaan we naar het lijstje. En ik ga ze opnoemen in volgorde van draaien. Want op de derde plaats staan The Judds. Met Love Can't Build a Bridge. Geschreven door Naomi Judd, Paul Overstreet en John Barlow Javis. Of Jarvis. Uitgebracht september 1990. En terug te vinden op het album Love Can't Build a Bridge. Op de tweede plaats Warner Mac met The Bridge Washed Out. Geschreven door Jimmy Louise, Mel Melshi en Sandra Smith. Eerste opname dateert uit maart 1965. Eerste release april 1965. Door Warner Mac op de single The Bridge Washed Out en op de B-kant The Biggest Part of Me. En de nummer 1 in drie nummers met één overeenkomst. Daar vinden we Vince Gill met het prachtige Which Bridge to Cross, Which Bridge to Burn. Geschreven door Vince Gill zelf samen met Bill Anderson. En de eerste opname dateert van maart 1994. Zijn eerste release 7 juni 1994 door Vince Gill. Op het album When Love Finds You. Dit is... Of dit worden, dit zijn drie nummers met één overeenkomst.

0: onder het genot van een lekker ontbijt en een bakje koffie naar heerlijke countrymuziek luisteren. Dit is Country Moods met André van Overhagen.
1: Goedemorgen.

Solitary Man. Ja, we bleven even in andere kontrijen, om het zo maar te zeggen. We gaan terug naar de favoriete... Nee, het was niet de favoriete country top 3. Dat waren drie nummers en één overeenkomst. Van Han Kreeftenberg. Dankjewel, Han. Ook voor de vele moeite die je doet. Ondanks al dat gemalleur met die e-mail. De Judds hoorde u met Love Can Build a Bridge. Warner Mac met The Bridge Waste Out. En Vince Gill, Which Bridge to Cross? Which Bridge to Burn? Gevolgd door een verzoekje van Jan Heg. Marcel Smulders, Wilma Smulders, Marcel Verbeek en Garcia Vicente. Als zijnde in het Bluebird Café, zeg ik dat goed? Ja, Bluebird Café, zo heet het album. The Solitary Man. En als het goed is, was dat nummer geschreven door Neil Diamond. Klaar heb ik staan. Een dame die van de week ook eigenlijk als verzoekje binnenkwam. Althans, zij gaf aan dat het wel een favoriet nummertje van haar was. En zij is Wendy. Megan Monnery met Madison.

Mooi, Daryl Worley hoorde u hier met de Those Less Fortunate Than I. Ja, u zit lekker te luisteren naar Country Moods, maar zou u de benen willen bewegen? Eens even kijken, heb ik het bericht hier nog? Hey, potverdrie. Daar is mijn berichtje weg, dat is niet zo leuk. Eens even kijken. We vinden hem wel weer. Want volgende week is namelijk 7 en 8 augustus. En dan vindt in Zevenaar, weer in het centrum, het Spikke Country Festival, plaats. Zet je cowboyhoed op en trek je laars aan. Het Spikke Country Festival is de plek voor elke countryliefhebber. Dit jaar staan weer topbands op het podium en zorgt er een DJ ervoor dat niemand stil kan blijven staan. Gratis. Maar niet voor niks, onze evenementen kun je gratis bezoeken, maar we kunnen alleen bestaan dankzij onze horeca-sponsors. Dus laat de coolbox lekker thuis, schild, ook gesleept en geniet van al het lekkers dat Zevenaar te bieden heeft. En daar ben ik het helemaal mee eens, want een festival staat of valt met inkomsten ook vanuit de horeca. En al die mensen die allemaal dat eten menen. Ik zie dat bij onze eigen Western Experience ook. Het is verdrietig om te zien. Ik weet best, lieve mensen, het leven is duur. Maar ga dan een keer minder uit en spaar een paar centjes op. En maak er dan één geweldige dag van. Of twee geweldige dagen. Wilde ik wel even kwijt. Want ook een Western Experience is zeer afhankelijk van de inkomsten. En zolang er meer meegenomen wordt, moeten de prijzen dan ook op een gegeven moment omhoog. Hè, om alles te kunnen betalen. Want het is natuurlijk allemaal niet voor niets. En artiesten die treden niet allemaal gratis op. En de zaal is het natuurlijk ook niet gratis. Maar goed, wij gaan even terug naar het Spikke Country Festival. Vrijdag 7 augustus van 8 tot 11:15 treedt countryband Windfall op in de Andreas Schuttersgebouw aan de oude Doesburgseweg 1 in Zevenaar. Programma van zaterdag om 14:30 tot 17:00 speelt de Colonel Hammond's 5 op het Raadhuisplein. Gevolgd door gelijktijdig om 14:30 tot 17:00 doe Tin Wheel, die speelt op de markt. En s'avonds op het Raadhuisplein C'est la vie. En C'est la vie, dat is de band rond hoe heet ze nou? Hilde Vos, ja. Hè, kras op de tong. En die zingt daar heel veel nummers van Emmylou Harris. Dus zondag van 14:30 tot 17:30 staat op het Raadhuisplein de Timber Rose Band. Van 14:30

Ah, knijter van een hit is dit ook, hè? Deze van Zac Top. Ja, waar hebben we deze moeten? Ja, we hadden het over Zevenaar. Maar zit u toevallig met uw caravannetje of uw tent, of zit u in een bed en breakfast in Zeeland? Dan kunt u daar eventueel nog van de week indansen. Want op woensdag 5 augustus treden het duo Tour of a Kind op. Live country muziek en de Join Dances treden op vanaf 2 uur tot 4:15. En eens even kijken, want dan moet ik denk ik even op de flyer kijken. En dat heb ik vorige week ook al even doorgegeven. Even kijken, locatie is het Polderhuis. En waar vinden we het Polderhuis? Want ik krijg dit allemaal zo in één keer weer door via de WhatsApp. Een beetje lastig, hè? Opening Molen de Noorman. Eens even kijken of ik een adresje zie. Staat niet op de flyer, dus ook niet erg handig.

Nou, even naar boven scrollen. Het is in ieder geval de hele dag feest in het dorp. Dus in ieder geval in Westkapelle. Nou, het Polderhuis is natuurlijk wel te vinden in het centrum. En de hele dag is het feest in het dorp. Optocht met sjezen in klederdracht. En in het Polderhuis zelf ook leuke activiteiten. Dus de hele dag een feest in Westkapelle. En dat ligt natuurlijk in Zeeland. Met een klap op de vuurpijl natuurlijk het optreden van duo Two of a Kind in Zeeland. En ik krijg nou net door de Zuidstraat 154 tot 156. Nou, ik zou zeggen, gaat dat zien, gaat dat zien.

die Independent Day, de derde en tevens laatste van, althans voor vandaag, hè, van Martina McBride als zijnde de Mount Artist. En dit was een keuze van Wendy. En ja, ik kreeg hier zo'n lief verzoekje binnen. Verzoekje van Jasper. Jasper schrijft, joh André, zou jij de formatie Midland willen draaien met Make a Little? Wil je dat doen voor Paulien? Want ja, dan gaat het bloed kruipen waar het niet aan kan. En zo wordt hij zo ontzettend vrolijk van. Nou, mensen vrolijk maken, daar zitten we voor, Jasper. Dank je wel voor.

Ik draaide Ashley Monroe met Every Breath You Take. Every Breath You Take, natuurlijk een nummer van de formatie The Police, oftewel van Sting. En dat is terug te vinden op haar album. De covers uit 2021. Daarvoor draaide ik Waylon Jennings samen met Willie Nelson in Lukenbach, Texas. En dat deden we op verzoek van Jan Pastoor. Die wilde deze heel graag horen. Die stuurde hem via de WhatsApp. En ik kreeg nog een prachtig verzoekje via de WhatsApp. En daar staat: mocht jij nog een verzoekje kunnen draaien, zou je dan Ray Charles willen draaien met I Love You So Much It Hurts? Want deze is namelijk voor jou, André. Je raakt mij zo diep in elke vezel. Liefs, jouw Wendy.

0: prachtig. George Strait, I just can't go on dying like this. Ja, en daar had u waarschijnlijk een stukje gemist, want ik vergat daar straks even de knop van de microfoon in te drukken en dan kan je dus even van de stream afgaan. Ja, mocht dat gebeuren, lieve luisteraars, mocht ik af en toe eens een keer wegvallen, het kan natuurlijk, het blijft mensenwerk. Dan moet u gewoon de play-knop weer indrukken van uw speler waar u mee afluistert, want dan pakt hij hem ook wel weer op. Want ja, ik zie hier natuurlijk aan de metertjes, et cetera, dat op een gegeven moment een rood streepje, dat ik niet online ben. Dus dan pak ik dat zeker weer op. Goed, en wij gaan draaien. Ah, ik heb het verkeerde muziekje trouwens, ja, want wij, nou, halen we die eruit, want wij zijn namelijk toe aan Dia.
1: En dan nu een dubbeldraai in Country Moods.
0: Ja, en de dubbeldraai die had ik al een aantal weken in mijn mailbox zitten. Maar er was iedere keer wat tussen gekomen, maar zo zie je mij, ook al komt er wat tussen. Hij komt zeker aan de beurt, Jan Heg. Ja, want die heeft deze een week of twee, drie geleden ingestuurd. Toen had ik al net een favoriete country top 3 klaarstaan. En er kwam de vorige week een bijzondere tussendoor. Iemand die niet eerder dat gedaan heeft. Dus toen hebben we deze even doorgeschoven. Maar wij gaan luisteren naar Have You Ever Seen That Rain? Welke regen? Ik denk dat dat hard nodig is hier momenteel, maar natuurlijk het origineel van Creedence Clearwater Revival. En we krijgen een uitvoering van Dick van Altena samen met Johan Jansen. Met Have You Ever Seen The Rain? Dat is de dubbeldraai van deze week.

beetje vers van de pers moeten we dit noemen. U hoorde de Old Crow Medicine Show met Last American Waltz. En dat komt af van een album Union Mate uit 2026, die is onlangs uitgekomen. En daar draaide, of daar staat ook het openingsnummer op, welke ik vorige week draaide. En welke was dat nou? Eens even kijken of ik hem even snel erbij kan pakken.

For What It's Worth. Die draaide ik vorige week als openingsnummer. Ik heb nog één verzoekje te gaan. En dat is Connie Smith met You and Your Sweet Love. En dat is op verzoek van Jan Heg. Hij schreef erbij voor al die lieve luisteraars die zitten te luisteren naar je programma.

Ja, Connie Smith brengt ons aan het einde van dit programma. Dat kan ik u alvast meegeven. Ik heb nog een prachtige lange versie klaarstaan. Daar gaan we mee afsluiten. Van het album welke vorige week is uitgekomen. Van Raoul Malo. Zijn laatste live concert. Was live in Nashville. En dat concert dat heette Bella Ciao. En zo is ook dat album genoemd. Want daar staat zeg maar die... dat concertregistratie op. En van de concert gaan wij draaien. A Guitar and a Bottle of Wine is ook terug te vinden op het laatste studioalbum van The Mavericks. En dat draagt de naam Moon and Stars. Rest mij u een fijne week te wensen. En hoop u volgende week weer te mogen begroeten. Ik zeg een fijne zondag, een fijne woensdag en een hele fijne rest van de week. God bless you. Ciao, ciao.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader, vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis, maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: het is wel erg, ik kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om je is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
9: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
10: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
11: Ik vind zelf dat ze, dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
12: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

0: Hi, this is Marley Scott. You're listening to Crossroads Country Radio.
1: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation, zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. Ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads

0: Hi, this is James Infeld from Los Angeles to Nashville and from Nashville to the Netherlands. Y'all listening to Crossroads Country Radio, the country station of the Netherlands.
1: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
2: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

Een plaats omhoog naar nummer 11 en daarmee op het randje van de top 10. Stella Lefty en Boston. Hallo, hartelijk welkom alle luisteraars van Radio Nashville. Jullie horen Hits van de Heartland elke zaterdagmorgen tussen 10 en 12. Hits van de Heartland, de best in new country. Hier is John Pardee, pas gescheiden, maar wel met een hit. Hier is Boots Off.

Een nieuw countryplaat van meer dan 20 jaar geleden. En deze plaat voldoet net aan het criterium uit september 2006. Daryl Worley en I Just Got Back From A War. Hits from the Heartland, the best in new country. 2 uur lang met dit programma. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Snel stijgend op het ogenblik is deze. De nieuwe van Corey Kent heet Empty Words.

De onbetwiste country zomerhit van 2026. Ella Langley samen met Margot Wallen en I Can't Love You Anymore. In Nederland, Vlaanderen, Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland en de USA. Reds from the Heartland met Tyler Nance en Keith.

From the state of Washington in the Pacific Northwest, de zanger met Nederlandse voorouders, Zach Taub en South of Sanity. Hij gaat 4 plaatsen omhoog naar nummer 15. En het interview dat ik met hem had, staat nog steeds te lezen op de site van newcountry.nl. Hits from the Heartland, the best in new country. Het samenwerkingsverband tussen Charles Wesley Godwin, featuring Luke Combs, en Better That Way.

Nummer 1 country airplay voor Jordan Davis uit 2024 en Tucson Too Late. En de recurrence komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Hier is nieuwkomer Jacob Hackworth en What Took You So Long?

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een zanger wiens opa optrad bij de Louisiana Hayride, een traditionele country show. Na een optreden in Arlington, Texas, werd hij door een fan overgehaald om mee te doen aan de tv-talentenjacht Nashville Star. Hij deed auditie in Houston en won in 2006. Aan het begin van zijn carrière had hij al 150 snabbels per jaar. Van de singles die hij tot nu toe uitbracht, kwamen er 3 op nummer 1.
0: Deze week Spotlight on...
1: Chris Young.

Spotlight on Chris Young. Je hoorde drie hits van deze uit Murfreesboro, Tennessee, afkomstige zanger. Getting You Home, oftewel de Black Dress Song, Tomorrow and I Can Take It From There. Snel stijgend op het ogenblik is deze, het duet van Lainey Wilson samen met John Mayer en Phone Keys Wallets.

0: First Time on Dutch Radio, de absolute primeur van de nieuwe single van Tucker Wetmore. Het is de opvolger van zijn nummer 1 hit 321. En je hoorde Who Told You That. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de tweede uur hits van de Heartland. Met daarin de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10. En we hebben ook nog een mooie primeur voor je. Blijf erbij, we gaan het uur uit met Cody Johnson en Horseback.
1: He's a ranch hand. In a pinch, man. Hotter than the red on a cattle brand. 'Cause she's a gold digger with a quick trigger. A cast iron skillet.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de countrymuziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: The good news is we're back with more of the hottest country.
3: My favorite music.
4: Hey, what's up? It's Sam Hunt.
5: Hey, this is Lauren Elena.
6: What's going on, y'all? This is Morgan Wallen.
2: They all live in our house.
7: This is the station for country music.
8: Hits from the heartland with Camille Jansen.

Zijn vader was bassist in de voorloper van de Byrds, Nashville West. Hij heet Steven Stiles, hij komt uit California. En Whiskey and Vinyl is deze week de Mighty Road Roller.

0: Twee plaatsen omhoog en nieuw in de top 30. De nieuwe single van Chase Matthew heet Holding It Down. Meer informatie over dit programma en de aangesloten stations vind je op www.hitsfromtheheartland.com.
1: Hi, this is Casey Musgraves and you're listening to Hits from the Heartland with Camille Janssen.

stevige country rock van Erik Lindeman. Hij komt uit Beverwijk. En Eye on the Road stond deze week centraal in de Dutch Barn. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Hier is Hudson Westbrook en Paint It Too Pretty.

0: Kevin Power samen met Shaboozy in Hits from the Heartland en Move On. Dit is de grootste breakout deze week. Hij stijgt maar liefst 21 plaatsen in de Billboard Country Airplay chart. Dit is Ella Langley en Loving Life Again.
1: Seasons come like seasons go, I guess. Ain't it just like me making all this mess?

Gavin Adcock en Hits from the Heartland. Het is de opvolger van zijn hit Never Call Again en heet Wannabe. Dit is een van de regional breakouts. De plaat krijgt extra aandacht op de radiostations rondom Nashville. Het is James Temelkov en Cowgirl at Heart.

Country Airplay voor Conor Smith uit 2024 en Creek Will Rise. Hits from the Heartland, the best in new country, blijven staan op nummer 2 deze week. Hier is Morgan Wallen.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met één nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. En dat houdt in dat Beautiful Things van Megan Maroney eruit is. Vorige week 4, deze week 10. Rocky Mountain Low van Corey Kent en Co. Wetzel. En nu wordt de top 10 van 11 naar 9. Carry On en Kenny Chesney. Een plaats omhoog van 9 naar 8. Woman van Kane Brown. En de grootste stijger binnen de top 10 is Taylor Swift. I Knew It, I Knew You van 10 naar 7. Vorige week 8, deze week 6. Twee plaatsen omhoog voor Chevy Silverado, Bailey Zimmerman en George Ross, zijn ex-nummer 1, gaat toch nog weer een plaats omhoog van 6 naar 5. Van 5 naar 4, een plaats omhoog, Luke Combs, Be By You. En de top 3 is ongewijzigd gebleven. Op 3, I Can't Love You Anymore van Ella Langley en Morgan Wallen. Je hoorde de plaats zojuist op nummer 2, Don't We van Morgan Wallen. En dat betekent nog steeds op nummer 1.

Voor de first time on Dutch Radio, de absolute primeur van het nieuwe zingen van Luke Combs en Rethink Some Things. Hits from the Heartland, the best in new country op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier. Hier is Kane Brown en Woman.

say so. Dan Smyers en Shay Mooney, een plaats omhoog naar nummer 19 deze week met Say So. Dit is de grootste stijger binnen de top 10. Hier is Taylor Swift.

Swift en I Knew It, I Knew You. En there you have him. Jouw hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen 2 uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met de nummer 1 Country Airplay hit van Luke Bryan. And love you, miss you, mean it. Groetjes.

0: Welkom bij 2 uur country bluegrass muziek bij ons.
1: Dat doe je rustig.
0: Nou, bij Country Hand, hè?
1: Zo, hè? Nou, ik doe het. Geweldige opener.
0: Ja, ik
1: zat het graag in evenwicht.
0: Ik moest het een beetje uitmeten allemaal. Okay. Maar goed, ja, ik begin hier weer even aan de linkerkant. Goedenavond, Leen.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond, Harro.
1: Goedenavond, Timen.
0: Johan, goedenavond. En Gerrit, goedenavond. Ja, en Valerie die is weer druk met foto's maken, filmen en alles. Maar goed, dat hoort u zo meteen wel, want er is vanavond weer een bijzondere avond. Maar dat hebben we wel vaker bij Kantrand. We begonnen onze avond met, ja, hoe moet ik het zeggen, de vriend van Garth Brooks, Chris Ledoux. En hij zong voor ons ook het bekende nummer van Garth Brooks, Fever. Dus daar zijn we dan maar een keer mee begonnen vanavond. Ik wil wel zeggen, uit de van Johan, jij hebt de playlist gemaakt, hè? Tenminste, naar aanleiding van wat Aaron alleen aangeleverd hebben.

0: En ik had per ongeluk in mijn script gezet Cry Like a Brainstorm, maar gelukkig zag ik het nog op tijd.
1: Nou, daar zijn want,
0: ja, ik heb geen idee hoe dat klinkt, maar Cry Like a Brainstorm, ja, dat is ook wel een beetje wat, moet je ook wel wat bevoorstellen. Maar ja, goed, hoe dan ook, we gaan het horen van haar derde studioalbum Taking My Time uit 1973, met in de begeleiding onder meer Bill Payne op piano, Lowell George op slidegitaar, Jim Keltner op drums en Taj Mahal op harmonica. Nou, dat is een aardig clubje. Ja, en dat heerlijk. Zijn alleen nog maar de jongens op die instrumenten, want er deden nog 10 mee, geloof ik. Ja, oh. Laten we ze maar draaien. Cry Like a Rainstorm, Bonnie Raitt.

0: Cry Like a Rainstorm. Je hoorde nog net mijn laatste snik.
1: Ja, dat, howl like the wind, zei ze. Ja. Dus dan krijg jij natuurlijk helemaal... Dan wordt het je te veel. Het
0: greep me zo aan.
2: Het was heftig.
1: Het was een prachtig van een lied. Ja.
2: Het was heftig.
0: Oh, toch wel.
2: Ja.
0: Nou goed, hoe dan ook.

0: Now on Countryland, you got three very old songs with a lot of dust
1: ho,
0: on the
1: ho,
0: record.
1: Ho, ho, ho, ho. Vanavond geen oude doos. We gaan vanavond heel wat anders doen.
2: Oh?
1: Ja, we gaan vanavond luisteren naar wat er twee weken geleden gezegd is. Ik ga zeggen dat u de radio heel goed elke week in de gaten moet gaan houden. En ik zeg nog niet waarom. En ik zeg voor de rest ook nog weinig. Maar ga de radio in de gaten houden. En dit zei ik omdat we mogen trots zijn op het melden van vanavond het hele Countryland een speciale partnership heeft met Bristol, de birthplace of country music.
3: Pretty Polly, Pretty Polly, would you think it unkind?
4: Bristol Sessions was kind of the formal how do you do to the world.
5: You know, the big bang of country music.
6: Oh, bear me under the weeping willow, yes, under the weeping willow tree.
7: This is the beginning of the commercial country music recording industry.
8: It was like all these tributaries coming together into a big well of American music.
9: The birthplace of country music will always be Bristol.
10: Hello from Bristol, Tennessee, Virginia. This is Chris Trulson with Birthplace of Country Music and Radio Bristol. We're excited to announce a new partnership with Countryland in the Netherlands. Together, we'll be bringing you exclusive interviews, stories, and special coverage from the birthplace of country music. We look forward to sharing the music and history of Bristol with you.
1: Dat betekent voor ons dat wij bijzondere interviews hebben over het festival Bristol Rhythm and Roots Reunion Festival. En de bands die komen optreden, dat is natuurlijk fantastisch. We hebben al een interview opgenomen met de organisator. De directeur zelfs, volgens mij, van het festival. Maar daar komt u later wat meer over te horen. En we gaan dus nu verder, hè?
11: For many festivals, it's almost easier to just pick the headliners, because then you're certain to attend a large crowd. But I get a feeling that you find the story, the heart of the artist and the music more important. Is that correct?
4: Absolutely. I mean, we really pride ourselves in a top to bottom, just quality lineup where every single artist, you know, I think it's not about, are they going to get big in the next year or not? Or are they going to become the next big thing or not? It's are they just being true to their story right now and to their music and making something and telling stories that are authentic, unique, you know, and telling them with passion. I think that's a huge thing for me.
1: Wie dit is en wat waar dit over gaat, kunt u binnenkort horen tijdens de uitzendingen van ons. Hou deze website en socials zeker in de gaten. We zijn in contact met Bristol voor meer mooie ideeën en exclusieve muziek. Houd in december Countryland ook goed in de gaten, want dan hebben we ook weer een bijzonder nieuwtje te vertellen. Tijdens het festival is Shara Farrell de headline. Die horen we nu met het nummer In Dreams.

ook tijdens het festival speelt Del McGoody een prachtig set. Hier te horen met het nummer 95-2. Vincent Black Lightning.

En natuurlijk mogen we één nummer uit de Bristol Sessions niet vergeten. Want dat waren natuurlijk de Carter Family. Een van de eerste die in 1927 begonnen zijn hiermee. En wij draaien vanavond Little Log Cabin by the Sea.

0: Goed, dankjewel Bristol voor het werk wat jullie gedaan hebben. En de toekomst die wij samen tegemoet gaan.
1: Hadden zo mee kunnen doen, hè?
2: Ja.
0: Maar we gaan even weer naar Leen, want jij denk ik nog weer wat
2: Ik heb nog een vreemdeling. Wat we nog mooi even kunnen draaien voor het nieuws uit onze omgeving. Jimmy Gilmore is een van de Flatlanders. In de zin dat hij lid is van de band met die naam. Hij heeft ook onder eigen naam een aantal albums, EP's en singles opgenomen. Maar ik heb nu een track bij de Lurven die afkomstig is van het album Unplugged. Uit 1995 dat hij dus met de Flatlanders maakte. Een leuk nummer met een aanstekelijk ritme. Het heet Hello Stranger. MUZIEK

0: Nee, hoor je nog even de trompet in de country?
1: Ja.
0: En alsof die ervoor gemaakt is, hè?
1: Dat is een country trompet.
0: Prachtig. Een liedje van Naomi Summers. Sommers.
1: Die kennen wij ook goed, hè?
0: Ja, die kennen wij ook wel goed, ja.
1: Voorthuizen geweest.
0: Voorthuizen geweest, ja.
1: Klopt.
0: Ben ik ook jaren geweest, ja.
1: Oh.
0: Nu niet meer.
1: Nee.
0: Nee, maar dat kan, hè. Gentle as the Sun heet de cd. Laat ik nog even, ja, de prachtige begeleiding zo hier en daar, maar dat Al Perkins op de dobro bijvoorbeeld, die was toch ook wel redelijk te horen, maar die trompet, die deed toch wel de deur dicht, hè. Heerlijk, heerlijk.
2: Ja.
0: Dan heb ik nog niet gezegd hoe het nummer heet. Watershed Song.
2: Ja.
0: Zelf geschreven, zoals alles wat ze deden op deze cd.
2: Ja, dat is een mooi bruggetje naar het nummer wat ik mag aankondigen.
0: Ah, dat is ook een geweldig
2: nummer. Dan gaan we proberen een rivier te zoeken.
1: Oh.
2: Dat zal er niet meevallen, denk ik. We hebben het er hier vaak over waar de grenzen liggen van muziek die wij draaien. En we komen er nooit uit. Dat hoeft ook niet. Ons gevoel leidt ons vaak de goede richting uit. En schieten we eens een keer mis, dan mogen we ons verschuilen achter het excuus. Ach, wij zijn
0: ook maar mensen. Het valt niemand op, alleen.
2: Nee.
0: Nee, we zijn serieus bezig.
2: Oh, ja. Dus,
0: en dat geldt.
2: Dat is zo. Nou, ik had beter niet kunnen zeggen dus.
0: Klopt. Maar geeft niet.
2: Dat geeft het. Vandaag heb ik een nummer gekozen van de groep R.E.M. Die soms met hun muziek op de grenzen zit waar wij wel eens nadenkend bij staan te kijken van zullen we wel of zullen we niet. En ik heb het nummer gekozen dat ik misschien wel hun mooiste vind. En dat staat op het album Automatic for the People uit 1992. Find the River.

0: R.E.M. en Find the River. Het is een van de mooiste nummers die ik ooit gedraaid heb in Sterk Werk. En dat denk ik dat ik dat uitstrek naar hier ook.
1: Ja.
0: Maar goed, het is een kwestie van smaak, jongens.
1: Hebben ze hem wel gevonden, de river?
0: Nou, de rivierbedding heb ik gevonden.
2: Ja, maar het was wel een van de beste bands ooit, hè?
0: Dat zou zomaar kunnen.
1: Ja.
2: Alles was goed.
0: Ja. Geweldig. Maar goed, ik vond dit een nummer wat we hier ook mooi konden draaien.
2: Nou, dan wil ik daar graag op aansluiten.
0: Ja,
2: Leen.
0: Een mooi bruggetje.
2: Ja, van de ene brug naar de andere en zo. Ja,
0: dit, ja. Heb je met rivieren? Hè?
2: Water is er niet meer tegenwoordig, want dat is allemaal opgedroogd. Nee, Cap Mo.
0: Ja, Cap Mo.
2: Ja, een man die van vele markten, vooral muzikale markten thuis is. En die, heel vroeger draaide ik hem natuurlijk nogal eens een keer, want ik vond hem geweldig. En ik was niet de enige hoor. Maar, nou ja, en daarna in, Villa Musica natuurlijk nog gedraaid. En zo hier en daar wordt nou ja, of die nu nog wordt gedraaid, waar dan ook. Of dat, ik weet het niet.
0: Bij ons wel.
2: En wou ik ook maar zo houden. Dus vandaar, Still There For Me.

0: Still There For Me. Voor ons allemaal dus eigenlijk. Hè? Camp Mo.
1: Mooi.
0: Op de cd. Suitcase.
1: Oké, ja. Die kende ik niet.
0: Nou.
1: Ik heb er wel een paar van hem, maar...
0: Hou er zo.
1: Ja. Ja.
0: Ik ook gelukkig.
1: Ja.
2: Dan gaan we naar een band waar ik groot liefhebber van ben.
1: Ja?
2: Ja.
1: De Nitty Gritty Dirt Band.
2: Maar het nummer wat je gaat draaien...
1: Dat kende je niet.
2: Ja, zeker.
1: Oh.
2: Vind ik een van de beste nummers die er is.
1: Oh. Ging jij ook altijd peuren?
2: Peuren?
1: Peuren.
0: Nooit van gehoord.
1: Waar ik werd geboren en ben opgegroeid... waren mensen die het leuk vonden om 's nachts te gaan vissen. En dat deden ze dan bij voorkeur op paling. En dat werd peuren genoemd.
2: Ja, ja. Ik hou niet van vissen, dus...
1: Nee. Ja. Is nou jammer als je dit een mooi nummer vindt.
2: Ja, het nummer vind ik fantastisch.
1: Oh, oké, goed. Nou, ik heb net als anderen ook wel eens in het duister zitten vissen. Maar ving daarbij nooit een paling. Laat staan een verzoendelijke vis. Nitty Gritty Dirt Band, die namen een nummer op met de titel Fishing in the Dark op hun album Hold On uit 1987. Dat kwam op de eerste plaats van de countrylijsten in de Verenigde Staten en Canada en er werden meer dan 1 miljoen kopieën van verkocht. Altijd leuk voor je pensioen.

0: Leuk, de Nitty Gritty Dirt Band. Ik heb eigenlijk niet zo goed opgelet of dat ze nou de wachtvanger hebben of niet. Maar,
1: ze klonken vrij tevreden, denk
0: ja,
1: ik.
0: Ja, dus dat dan, is zo. Dan moet het wel. Fishing in the Dark was dat.
1: Ja. Nou, dan gaan we vissen bij de Bluegrass Diaries. Jim Lauderdale.
2: Ah.
1: Zo heet de CD. En ik zit nou weer even te studeren. En dan zie ik dat hij heeft een paar nummers gewoon geschreven met Melba Montgomery.
2: Ook nog.
1: Ja, nou, dat, die gast die doet vrij veel met Buddy Miller bijvoorbeeld. Dat zijn ook prachtige liedjes natuurlijk. Maar die heeft toch weer een feeling voor allerlei mensen die dan met hem liedjes schrijven. Of daar gaat hij bij zingen. En dan heb je hele mooie cd's.
2: Ja.
1: En daar heb ik een stuk of wat van. Dus draaien we dat hier.

0: Ja, een beetje een wedstrijdje van wie het snelste. Nou, ze deden allemaal hetzelfde tempo eigenlijk. Hè? Maar de vingervlugheid was toch wel fabelachtig. Ja, One Blue Mule. In Lauderdale.
1: Oké. Eliza Gilkerson, die horen we hier niet zo vaak, geloof ik. En is wellicht daarom niet bekend bij mij. Ik kwam een nummer van haar tegen waarvan de titel mij opviel. Omdat ik dacht dat het een nummer was waarmee Ilse de Lange ooit succes had met de Common Limits. Maar nee, dat was Calm After the Storm. En dit heet Calm Before the Storm. Een tranentrekker, eerste klas.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de countrymuziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Iedere countryliefhebber heeft ze wel, zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw 3 favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze 3 favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.
3: Let's go out to center stage, WSM's Grand Ole Opry.
4: Welcome to the second hour of Countryland.

0: Nou, we weer vooral ook doorgaan met al die mooie muziekcellen die er zijn. En ja, Dan Temensky, daar zijn we 2 uur mee begonnen. En dat was het nummer Wheels. Maar volgens mij zijn er heel veel wielen in deze wereld.
1: Overal.
0: Ja, hè?
1: Moet je, alle truckers die daarover zingen, joh.
0: Nou, moet je kijken. Oh. Ja. Maar dit was een bluegrass wiel. Dus er zouden wel een paar knobbels in zitten.
1: Het zou kunnen. Maar ja, dat slijt met de jaren. Hè?
0: Ja, ja, ja, zeker.
2: Het wordt vanzelf rond, wou je zeggen.
1: Yes.
0: Goed, nou, zo. Goed, dan gaan we naar Leen.
2: Ja, meestal draait Harro de Jimmy LeFave nummers in Countryland. Maar vandaag pak ik mijn kans omdat ik van Jimmy een mooie uitvoering tegenkwam van een Dylan-nummer. Het gaat om Tomorrow is a Long Time. Dat Dylan voor het eerst uitbracht in 1971 op het album Bob Dylan's Greatest Hits, Volume 2. Nooit een hit geweest overigens, maar dat maakte voor Bob niet uit. Maar hij schreef het al in de periode 1962-1964. Zoals blijkt uit het album The Bootleg Series Volume 9, The Whitmark Sessions. De uitvoering van Jimmy LeFave, want daar gaat het natuurlijk om, die vinden we op zijn studioalbum Depending on the Distance uit 2014.
3: If today

0: dit een Bob Dylan nummer?
1: Nee, dit was een Jimmy LaFave nummer.
0: Dat bedoel ik. Ja. Een onaanvolgbare uitvoering.
1: Hier kan Bob zelf een puntje aanzuigen. Hè?
0: Nou, dat zou ik wel denken. Ja.
1: Ik weet niet of hij dat nog kan. Maar.
0: En hij maakte er ook nog een hele mooie gitaarsolo bij. Tomorrow is a long time.
1: Ja, nou en of. A true sweetheart of the rodeo. Heb ik. Ja, dat is een aanbeveling van iemand die dat vindt. Maar het staat op de CD Highway.

0: is een Honky Tonks van Heather Miles. En die draaien we wel vaker,
1: jawel,
0: moet ik zeggen. Maar dat is al een tijdje geleden. En ik denk van, oh nou ja, heb ik dan toch nog een nummer op die cd nog niet eerder gedraaid? Nou, dat klopt dan. Eentje. De rest is allemaal... Oh nee, ik heb nog één. Oh jee. Nou ja, feest alom. Maar het heet... Who Did You Call Darling?

0: Heather Miles. Een beetje Tex-Mex sfeertje, hè? Dat kunnen we wel stellen. Haar accordeonnetje erbij. Heerlijk, prachtig. heerlijk.
1: Ja. Oh, ik geniet er zo van.
0: Who did you call, darling? Foei, maar dan mag die niet mee aankomen, blijkbaar.
1: Nee.
0: Heather Miles.
2: Danny Flowers, die schreef het. En Don Williams zette het als eerste op de plaat in 1978. Vlak voordat Eric Clapton dat ook deed op zijn album Backless uit 1978. De versie van Don Williams is echter zeer de moeite waard voor iemand die ook fan is van Eric Clapton. Ik heb de versie van Eric Clapton ook even beluisterd, maar die vond ik toch net wat minder. Dus vooruit Johan, start Don Williams. Waarbij ik nog vermeld wat deze het op zijn album Expressions zette.

0: Ik ken deze ook.
1: Nou.
0: Ja.
1: Ja, maar jij kent Don Williams vrij aardig.
0: Dat klopt ook, ja. Ik
1: wou maar zeggen, ja.
0: Ja, maar ik ken deze van de band Tulsa uit Nederland. En dat is de band van Ruud Hermans.
1: I know.
0: Ja, ook dat. Oh, dus ik was niet de enige.
1: Nee.
0: Gelukkig.
1: Ik kwam hem nog wel eens tegen.
0: Ik ga binnenkort eens een keer bellen.
1: Ah.
0: Lijkt me leuk.
1: Ja. Oké.
0: Okay. Ja.
1: Nou, vooruit. De volgende dan maar, hè?
0: Ja, we gaan rustig door.
1: Ik heb hier een cd Honky Tonk Heroes. Uitgekomen op het geweldige Bear Family label. En het is er een van Billy Joe Shaver. Met 25 liedjes erop. Nou ben ik toevallig een fan van Billy Joe. En ze zijn allemaal prachtig natuurlijk, hè? Dus ik heb nou een van de zoveel maar gekozen, hoor. Maar dat is... Er zullen nog vele volgen. Love you till the cows come home.

0: Ja, daar gaat hij dan, hè? Die Billy Joe Shaver.
1: Ik zie hem om de hoek gaan.
0: Op die geweldige plaat. Honky Tonk Heroes. 25 stuks, hè, zomaar liedjes van hem.
1: Kijk,
0: klassiekers. Ah, allemaal te horen in Countryland.
1: Ja.
2: Zo af en toe moet ik voor mijn eigen gemoedsrust een nummer draaien dat ik afgelopen 4 jaar al eerder draaide. Is dat erg?
1: 4 jaar?
2: 4 jaar. Oh, ik heb het nagekeken.
1: Daar kijk ik niet op terug.
2: Oh goed. Vandaag is dat Roy Orbison's California Blue dat ik draai naar aanleiding van de goede herinneringen die mijn vrouw en ik hebben aan onze reizen door de Verenigde Staten. Toen nog niet zoveel mooie bossen waren afgebrand. Maar dit geldt dan tegelijk ook voor onze reizen naar de Franse westkust en de Franse zuidkust, die ook weer enorme klappen te verduren kregen. Nou, voor alle duidelijkheid, California Blue gaat niet over bosbranden. Maar zo kan ik als DJ mooi illustreren dat je met elk nummer een bruggetje kan slaan naar wat voor onderwerp dan ook.
0: Jij zeker.
2: Van het album Mystery Girl. Ik meen, Orbison's laatste was dat, is hier California Blue.

0: Yeah, how about you? Patty Loveless, altijd leuk.
1: Oh, dat is die andere CD van Patty Loveless.
0: Nou ja, ik heb er een stuk of wat.
1: Oh ja.
0: Only What I Feel, 1993 alweer. Dat is, ja, ik heb ook wat modernere. Ja, die zijn mij. Eentje is mij geworden, dankzij een luisteraar, hè, van dit geweldige programma.
1: Ja, vandaar, ja.
0: Inmiddels
1: dat
0: ook
1: dacht
0: al,
1: ik ook even aan.
0: 100 keer gedraaid, maar het kan nooit te veel zijn.
1: Nee, zeker.
0: Patty Loveless.
2: Onlangs draaide ik een oude opname van Countryland. Doe ik in de auto altijd.
0: Zo.
2: En hoorde de Ballad of Easy Rider in de uitvoering van de Birds langskomen. En kort daarna stuitte ik op de versie van Fairport Convention. Waar het een bonus track was op de cd-versie van dat album Unhalfbreaking.
0: Ah, die.
2: Ja. Bij de beschrijving van dat album werd nog vermeld dat Roger McGuinn schrijver is van het nummer. Maar dat Bob Dylan hiervoor input zou hebben geleverd.
0: Oh.
2: Ja, wat ook kan is dat McGuinn het schreef als coverversie van Dylan's It's Alright Ma, I'm Only Bleeding. Maar dat kan ik me niet voorstellen, want dat nummer dat klinkt zo anders. Ja, nou goed, hoe dan ook, het lijkt mij een onderwerp voor een student om op af te studeren. Wij draaien Ballad of Easy Rider in de uitvoering van Fairport Convention. Klinkt niet zo dromerig als van de Birds. Dat had ik met Sandy Denny als zangeres eigenlijk wel een beetje verwacht. Ja, toch wel.

0: Fairport Convention. En de Ballad of Easy Rider.
1: Ja.
0: Ja?
1: Mooi.
2: De volgende, Harro, heb je die wel eens in Nederland gezien?
1: Valerie, nee, maar daar had een van onze collega's, die Jos.
2: Ja, Jos.
1: Die kende haar, geloof ik.
2: Ja, die heeft een interview met haar gehad.
1: Ja, nou ja. Dus, en toen dacht ik van, oh ja, en goed, we hebben... Ja, ik heb één cd van er.
2: Oh.
1: En daar hebben we tot dusverre 5 nummers van gedraaid.
2: Oh, oké.
1: Dus ja, dat betekent dat ze een hele leuke zangeres is.
2: Dat is ze zeker, want ik heb ze wel live gezien.
1: Hier, kun je nagaan.
2: Kijk.
1: Laat gaat jou niks voorbij.
2: Natuurlijk. Nee, zeker niet.
1: Nou, maar goed, nu Valerie Smith met Liberty Pike op de cd No Summer Storm. Deze.
3: Hello, I am Valerie Smith and you are listening to Countryland, the best program for country and bluegrass music in the Netherlands.

0: Let's Let It Go.
1: Ja, het is weer wat anders. Valerie Smith met Liberty Pike.
2: Prachtig.
1: Ja. Ja, lekkere muziek.
3: Er zijn artiesten die na verloop van tijd een side project gaan doen. Bijvoorbeeld omdat ze binnen hun eigen band of een solo carrière hun ei niet helemaal kwijt kunnen. Omdat je misschien een succesvolle band zomaar in de steek te laten is commercieel niet slim. Dus moet je het anders aanpakken. En dat deden Tom Petty en de Heartbreakers. Die verlangden naar de muziek die ze vroeger maakten toen ze nog niet bekend waren als de Heartbreakers. Dus richtten ze Mudcrutch op. Met vrijwel dezelfde samenstelling overigens als de Heartbreakers. En maakten daarmee albums met net iets andere muziek. Wij draaiden daar al eens eerder wat van. En vandaag heb ik ook weer een nummer meegenomen. En als je snel schrikt, niet doen. Hier is Mudcrutch met Scare Easy.

0: Mudcrutch was dat. Eigenlijk een soort alter ego van Tom Petty en de Heartbreakers. Scare Easy.
1: Nou, was wel mooie muziek.
2: Ja.
0: He? Ja. Heel eerlijk, ik bedoel, dit hadden ze gewoon ook als Tom Petty en de Heartbreakers mogen maken.
1: Ja.
0: Rare lui, die Heartbreakers.
1: Hij heeft al meer gekke dingen gedaan.
0: Hey.
1: Ja. Nou ja, goed.
0: Nou jij weer.
1: Pat Elger, ken je die?
0: Nee.
1: Oh.
0: Ik zal het maar eerlijk zeggen.
1: Nee, nou ja, je kunt nooit alles weten.
0: Nee,
1: dat is, nee, is jammer. Ja,
0: nee, dat bovendien... vind ik fijn dat je dat zegt, want... Ik zit me altijd te schamen als je zoiets doet.
2: Ja? Nou, ik zie je een beetje blij en bleek wegtrekken.
1: Het beroerde is, je kunt natuurlijk een heleboel kennis vergaren.
0: Ja.
1: En naarmate je ouder wordt.
0: Ja.
1: Nou, dan verdwijnt er veel.
2: Ja.
1: Maar goed, Pat Elger die kom je steeds in geweldige gezelschappen tegen. En die schrijft veel leuke liedjes en zo. En op deze cd, daar heeft hij een aantal gasten uitgenodigd. En daar zit bijvoorbeeld Garth Brooks bij. Katie Mattia. Trisha Yearwood. Nou, en ja, gezamenlijk maakt dat hele mooie muziek. En hij doet het nu. Een liedje Be Ready to Sail.

0: Ja, be ready to sail.
1: Ja, altijd. Dat,
0: nou, ja. Daarom, want anders dan kom je nergens.
1: Nee,
0: zo is erom. Pat Alger op de CD Seeds. We're all just seeds in God's hands.
2: Oh, dat
0: nou,
2: nog.
0: Nou, nog even een fijne opmerking zijn er. Producer was Jim Rooney.
2: Oh.
0: Ja, die heeft veel mooie dingen gedaan. Ja. Nou ja, en ik heb een paar gasten genoemd die op deze plaat mee hebben gewerkt. Kortom, prachtig. Pat Alger.
2: Nou, Leende, mag jij nog het programma afsluiten?
1: Ja.
2: Met muziek.
1: Laten we dat doen. En wat voor een. De eerste artiest die ik ooit op de radio draaide was Buddy Holly. Ik draaide hem toen ik te gast was bij Gerard de Vries. In diens programma Nashville, Tennessee op Radio Veronica. Begin 67, maar dat verhaal is alles verteld. En Buddy Holly was ook de eerste artiest die ik draaide toen ik me 4 jaar geleden bij het Countryland team voegde.
2: Ook ben je er ook bij gekomen?
1: Ja, ja. Nou, tijdens 25-jarig jubileum, weet je nog?
2: Ja.
1: Daar mag je af en toe eens bij stilstaan. En vandaag doe ik dat met dit nummer. Net als die andere, afkomstig van Holly in the Hills. Een album uit 1965 dat Buddy ver voor zijn dood maakte met Bob Montgomery. Dit is Got to Get You Near Me Blues, over oude doos gesproken.

0: Buddy Holly en Bob Montgomery met Got to Get You Near Me Blues uit 1965 van het album Holly in the Hills.
1: Dat komt me eigenlijk allemaal nog bekend voor en ik hoor het regelmatig nog in de auto.
0: Ja, leuk.
1: Ja, dus nee, dat was fantastisch. We hebben vanavond natuurlijk bekendheid gegeven aan het feit dat wij samenwerken met Bristol uit Amerika. En wat ik er even over zeggen wil, we zijn in contact met Bristol voor meerdere mooie ideeën en exclusieve muziek. Want dat kunnen hun leveren, want dat hebben wij misschien helemaal niet. Misschien hebben wij helemaal geen muziek wat hun in Amerika draaien.
0: Nee, dat weet ik bijna wel zeker.
1: Ik ook, dus dat is wel leuk weer.
2: Bolle Jan? Ja, roep even wat.
1: Oh ja, dat kan. Maar goed, ik ga eens even degene bedanken die, waar wij de samenwerking mee tot stand hebben gebracht. En dat is Jessany Lien. Lia. Oh, je had er maar twee opgeschreven. Ja, ja. Birthplace of Country, dat is, daar gaat zij over. En Sydney, die is dus van het artiestenmanagement. En ja, we hopen dus diverse interviews te gaan krijgen. En dan moet u maar even goed in de gaten houden. In december moet u ook in de gaten houden, want dan zijn er weer wat nieuwe nieuwtjes. Nieuwe nieuwtjes. Ja, ja.
2: Nou, oude nieuwtjes doen
1: het
2: ook.
1: Ja, het is ook Bristol, dus kan het ook oud wezen. Dus. Nee, maar goed, dat krijgen we dus in december. Verder heeft u vanavond allemaal kunnen en mogen horen. En binnenkort misschien ook nog zien. En als je nu naar de site gaat, dan staat daar een heel verhaal over wat dus Birthplace of Country Music in Bristol inhoudt. En Bristol is een heel klein plaatsje, maar de ene zit in Tennessee en de andere zit in Virginia. Dus als je op de midden van de weg, dan komt er dus twee plekken als je een beetje slingert.
0: Een soort Baden-Nassau-Baden-Hertog.
1: Dat zou kunnen, ja. Ja. Mensen die ons willen bekijken, kijk dan even op onze site Country and the Blue, of Birthplace of Country Blues. Die bundelen de krachten in partnership met een mooi logo erbij. Dus, ik zie dat ik op moet houden. Dus het is zo dat ik...
2: Praat toch lekker door, joh.
1: Ja, maar we hebben niet meer tijd.
2: Ja, daar komt hij, hè. Daar komt hij. Ja.
1: Leen, bedankt voor
0: het meedoen.
1: Harro, jij bedankt.
2: Niet minder.
1: Gerrit, bedankt. Johan, bedankt. Valerie, bedankt. En luisteraars, u bedankt voor het luisteren. En ik zeg graag tot volgende week.
2: Bye-bye.
3: That's the wrong chord, guys.

0: Dit is Crossroads Country Radio.
1: Leuk dat je luistert.
2: Goedenavond.
3: In Crossroads for your country, bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.
4: Deze aflevering open ik met Surrender Hill, een band die het Texaanse landschap haast hoorbaar maakt. Hun nieuwe werk ademt ruimte, liefde en verlies en vormt meteen een warme binnenkomer. Verder in dit eerste uur hoor je onder meer Brad Paisley met het album van de maand, een klassieker van Tom Jones en dan de krachtige stem van Brandi Carlile. Ik maak ook ruimte voor nieuw talent en muziek van eigen bodem.

0: is de combinatie van toegankelijkheid en vakmanschap. Songs die meteen landen, maar toch genoeg detail hebben om te blijven hangen. Surrender Hill laat hier horen dat eenvoud vaak juist de grootste kracht is.
1: Well, it's raining at the campfire.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Brad Paisley en Miranda Lambert vormen samen een sterke combinatie op Someone Else's Arms. Een duet dat helemaal leunt op emotie, timing en onderlinge spanning. Paisley is uiteraard een meester in slimme country arrangementen, terwijl Lambert het nummer die extra dramatische lading geeft. Het resultaat is een song die zowel radiovriendelijk als inhoudelijk stevig is opgebouwd. Een duet als dit werkt vooral omdat beide stemmen karakter hebben en elkaar niet in de weg zitten.

Kaylee Hammack brengt met Must Be Nice een single die meteen laat horen hoe eigentijdse country vandaag kan klinken. Hammack heeft een frisse, directe manier van zingen die goed past bij songs met een persoonlijk randje. Ze laat bovendien horen dat moderne country geen afstand hoeft te nemen van karakter en verhaal.

Tom Jones met Green Green Grass of Home is een klassieker die niet veel introductie nodig heeft. Het nummer is door de jaren heen uitgegroeid tot een van de bekendste country ballads in het repertoire, rond de grens tussen pop en country. Jones geeft er zijn kenmerkende kracht en warmte aan, waardoor de song ook vandaag nog overtuigt. Het blijft bijzonder hoe zo'n bekend lied telkens opnieuw fris kan klinken in een goede uitvoering. Een cover in het tweede uur.

Black Barrel en The Batman brengen met Uncle Chuck een single die meteen een eigen sfeer neerzet. De bandnaam alleen al suggereert een stevig, wat ruiger geluid. En de titel past daar mooi bij. Uncle Chuck klinkt als een nummer dat geworteld is in storytelling en band spirit.

0: Dit is Crossroads met de act van de maand.
1: Brandy Carlile is van de partij met The Joke, een song die inmiddels bijna een moderne klassieker genoemd kan worden. Het nummer is groots in opbouw, sterk in tekst en gedragen door Carlile's indrukwekkende stem. Ze weet emotie en kracht heel natuurlijk samen te brengen, zonder dat het overdreven voelt. Carlile staat voor kwaliteit, urgentie en persoonlijkheid.

Jack Browning laat met Champagne Taste horen dat hij thuis is in een stijl die tussen country Americana en songwriter pop in beweegt. De titel is licht ironisch, wat goed past bij een song die met een knipoog, maar wel serieus gebracht wordt. Het is een nummer dat niet per se schreeuwt om aandacht, maar juist daardoor overtuigt.

0: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Een sterk staaltje Nederlands-Americana. David van Kolwijk weet sfeer en verhaal goed te combineren. The Last Gather klinkt bijna filmisch. Zijn werk laat horen dat rootsmuziek ook in Nederland leeft.

Jorieke Sterke brengt frisse energie binnen de Nederlandse country. Haar sound is licht en optimistisch. Free Open-Minded gaat over vrijheid en zelfontdekking. Ze bouwt gestaag aan haar carrière van boerenrock naar country. Eind van dit jaar valt er meer country-getint materiaal van haar te verwachten.

Een speelse titel, Right Swipe Miracle, met een moderne insteek. Erik Lindeman mixt country met hedendaagse thema's, zoals online dating. Het resultaat is toegankelijk en herkenbaar. Zijn storytelling is direct en persoonlijk.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Met Treading Whiskey laat Brad Paisley opnieuw horen waarom hij al jaren tot de meest herkenbare country-artiesten behoort. Zijn werk combineert vakmanschap, slimme hoeks en een duidelijke band met de traditionele country-taal. Dit nummer voelt als een logisch vervolg op zijn reputatie als sterke storyteller en instrumentalist. Treading Whiskey heeft die typische mix van ironie en muzikaliteit die zijn songs vaak zo aantrekkelijk maakt.
0: Dit is het favoriete album van de maand.

Jennifer Nettles en Kevin Bacon leveren met Our Highway een samenwerking die meteen nieuwsgierig maakt. De combinatie van Nettles' country verleden en Bacon's herkenbare eigenzinnige aanwezigheid maakt dit een opvallende track. Dit was het eerste uur van Crossroads. Met sterke verhalen uit Texas, Nashville en Nederland hebben we een brede reis gemaakt door het huidige countrylandschap. In het tweede uur duiken we dieper in iconische songs van Brandy Carlile. Zetten we songwriter Sonny Throckmorton in de schijnwerpers en hoor je nieuwe muziek van onder andere Kimmy Bitter. Blijf luisteren.

0: Hey y'all, it's Dolly Parton.
1: Dit is Crossroads Country Radio.
2: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

0: In de tweede uur hoor je opnieuw de kracht van storytelling, met een bijzondere focus op Brandy Carlile en een eerbetoon aan songwriter Sonny Throckmorton. Daarnaast zetten we Kimmy Bitter in de spotlight en is er ruimte voor zowel gevestigde namen als nieuw talent. Van klassiekers tot nieuwe releases, dit uur brengt het allemaal samen. Mae Estes speelt met nostalgie naar de jaren 90, verpakt in een knipogende titel The 90s Cult. Estes liet horen dat ze humor en songwriting moeiteloos combineert. Een verfrissend, luchtig nummer. Zo kan deze song wel omschreven worden.
1: Dit is Crossroads,

Brandi Carlile behoort tot de meest invloedrijke stemmen binnen de moderne Americana. Met The Story brak ze definitief door bij een breed publiek. Turpentine laat haar rauwe persoonlijke kant horen. Haar muziek balanceert tussen folk, rock en country. Carlile staat bekend om haar intense live optredens.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Paisley speelt hier met het idee van een te kleine wereld. Humor en vakmanschap gaan hand in hand. Zijn gitaar blijft een handelsmerk. This Town Ain't Small Enough vormt een onderdeel van zijn veelzijdige albumproject Tacklebox.

Reba McEntire met Ring Ring is een mooie herinnering aan haar status als een van de meest duurzame stemmen in de country. Haar manier van zingen is altijd direct, herkenbaar en vol karakter. Reba weet moeiteloos een nummer te dragen, zelfs wanneer de productie modern is. Ring Ring houdt de balans tussen toegankelijkheid en klasse goed vast.

0: anybody? Y'all gonna come pick me up, right? Come on.
1: De band Lula brengt met Blue About You een single die meteen een weemoedige en toch frisse indruk maakt. De titel wijst op een song die draait om stemming en relatiegevoel, iets waar country en Amerikanen vaak sterk in zijn.

Johnny Reed brengt een cover van The Green Green Grass of Home. Zijn uitvoering geeft deze bekende klassieker net een andere kleur, mede dankzij zijn emotionele benadering en heldere stem. Met de fiddle van Natalie McMaster krijgt het nummer bovendien extra traditionele glans.

William Michael Morgan laat met recht horen dat traditionele country nog altijd goed kan werken in een hedendaagse setting. Zijn stijl leunt vaak op klassieke invloeden, zonder ouderwets te worden. Morgan heeft een manier van zingen die eenvoudig lijkt, maar juist daardoor vertrouwen wekt.

0: Het Sonny Throckmorton blok is een mooi eerbetoon aan een songwriter die een enorme stempel op country heeft gedrukt. Met Last A Cheater's Waltz, I Wish You Could Have Turned My Head en Friday Night Blues hoor je hoe sterk zijn werk is, zeker als het door anderen wordt vertolkt. Maar we laten hem eerst zelf aan het woord. Throckmorton schreef songs die vaak draaien om herkenbare emoties, heldere melodieën en een klassieke country aanpak.
1: Oh, yeah.

0: Jos Tatovi is een gelauwerde Hawaïaanse zanger bekend van island reggae en R&B. Hij won al meerdere Hawaïaanse Grammys en werd zelfs ooit voor een echte Grammy genomineerd. Recent sloeg hij een verrassende weg in, richting country soul, geïnspireerd door onder meer George Strait en Alan Jackson. En Favorite Weather is daar een mooi voorbeeld van.
1: Crossroads, met country muziek uit alle windstreken. Presentatie en samenstelling, Kees de Haan. Welkom en veel luisterplezier.

Kimmy Bitter krijgt in de tweede uur een mooie plek met Love Me or Leave Me Alone en More, More, More. Haar werk past uitstekend in het huidige Amerikaanse countrylandschap, waar karakter, flair en zelfbewustzijn steeds belangrijker worden. De titels wijzen op een duidelijke houding, direct, speels en zonder omwegen. Kimmy Bitter combineert de moderne sound met een knipoog naar traditionele country-uitstraling.

Een ode aan de traditionele country. Nathan Wayne blijft dicht bij de roots. Keep It Country is recht toe, recht aan. Zijn stijl is eerlijk en ongecompliceerd. Een passend slot van deze aflevering. Dit was Crossroads voor deze week. 2 uur vol verhalen, nieuwe ontdekkingen en vertrouwde namen uit de wereld van country en Americana. Van Texas tot Nashville en van gevestigde legendes tot nieuw talent. Graag tot de volgende aflevering.

Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rashid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Theo.
1: Hoi, ik ben Danielle.
2: En ik ben Marijke.
3: En samen zijn wij Change of Key.
1: Voor onze muziek en nog veel meer mooie country en bluegrass muziek
2: zit u hier bij Crossroads Country Radio.
0: Op de juiste plaats.

0: zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads

0: I do.
1: I didn't hear a piano.
2: One, two, one, two.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

0: 32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee. Help hen. Help ons. Bezoek onze website en word donateur.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.